Ik moet in mijn agenda kijken of ik morgenmiddag tussen 4 en 6 me vrij kan maken om eens fijn met jou naar bed te gaan. Als ik nu de bank verzet naar donderdag de 13e, terwijl ik dan de stafbijeenkomst afzeg en de advocaat vergeet, dan mag mijn secretaris wel wat eerder weg. Ik was me dan vast op kantoor en neem een route binnen door. Met wat gelukkig groene golf heb ik voor jou dan zeker 3 kwartier.

Soms droom ik van een mensenmassa die met bloed doorlopen ogen op de tasterijen vullen van een uitgestorven stadion. Ze blazen er wat leven in, gooien gauw een geldstuk op, maar tevergeefs hun lot lijkt toch al lang bepaald nog voor het spel begon. De scheidsrechter blaast op zijn fluit en zegt: heren, veel plezier. En wat de mensen door de week moeten verkroppen, trachten 22 spelers hier weer uit te schoppen binnen 2 maal 3 kwartier.

Ik moet mijn hele leven nog zo'n 33.000 maal de 100 laten, maar misschien is morgen dan opeens de laatste keer. Loonsverhoging, borrelhapjes, vloerbedekking, weggooislukjes, complimenten, mokka.nl, stereo, tv en altijd meer. Ik gooide mijn agenda weg, als ik het maar zeker wist, dan kwam ik gauw naar jou en gaf je dan het mooiste en het duurste wat ik had op deze aarde. Alsjeblieft, mijn laatste drie kwartier.